Ja, daar worden wij nou vrolijk van. U hoorde Hazard met Prelapsarian. En dat staat op het gelijknamige singeltje, moet ik denk ik zeggen. In eigen beheer verschenen. Hazard met Prelapsarian. En daarvoor hoorde u Cheryl E. Leonard met de polwinden van Greater Than 20 Knots. En dat staat op Antarctica, Music from the Ice. Verschenen op Other Minds in 2022. En we gaan meteen door met de kou en de ijzigheid. Kijken of we de temperatuur een paar graden kunnen laten zakken in Utrecht en omgeving. En rondom uw radiotoestel. We gaan verder met David Thrussell. Dit is Something Inevitable. Verschenen op Antzen Records.

0: Ja, uit IJsland. Een prachtig mooi slaapliedje van Hildi P. Dit was Endur Fæðing. En met Hildi P. met Endur Fæðing van Hildi P. komen we aan het einde van dit tweede uur van X-Rated en van deze uitzending van X-Rated. Ik moet nog even afkondigen dat u dat Hildi P. dit stuk komt van het album Umbreiting van in eigen beheer uitgegeven in 2020. En daarvoor hoorde u David Thrussell met Something Inevitable. En dat komt van The Reign of Dead Matter. Dit jaar verschenen op Ant Zen. Voor wie later heeft ingeschakeld, Bob is dus op vakantie. Mijn naam is Harold Roeland. En volgende week is Bob, ja, als je dan een keer op vakantie gaat, dan moet je het ook meteen goed doen. Die is even echt weg, dus volgende week is die er ook nog niet. Dan zult u het ook weer met mij moeten doen. En natuurlijk vooral waar het om gaat, met hopelijk de mooie muziek. Daarvoor luistert u naar de concertzender, nietwaar? Maar mocht u nou helemaal niet zonder door Bob samengestelde muziek kunnen in uw week, niet getreurd. Er is straks nog een X-Ray. En X-Ray is vooraf opgenomen en dus wel samengesteld door Bob. En nou laat ik mij vertellen dat het hoofdonderwerp van die X-Ray ook nog eens een keer Klaus Schulze is. Dus nou ja, volgens mij nog genoeg te doen tot 12 uur. Moet ik u natuurlijk nog bedanken dat u mij goed ontvangen heeft. Er is goed geluisterd, zag ik, en er wordt ook goed gereageerd. Ondanks dat ik niet op Facebook en dat soort dingen zit. U kunt mij trouwens wel vinden op Blue Sky en Mastodon liefst voor de volgende week. Als er dus ijs, weder en alles verzengende hitte van Satan een nieuwe door mij samengestelde X-Rated zal zijn. En dan die week daarna, dat is 5 juli uit mijn hoofd. Ja, juli dat klopt wel, maar die 5 doe ik uit mijn hoofd. Dan is Bob weer terug en dan zijn we benieuwd of het weer 8 jaar gaat duren voordat hij op vakantie gaat. Of dat hij misschien toch iets eerder weer richting de Alpen gesleurd wordt. Heb een goede week, zoals Bob dan altijd zegt. En doe voorzichtig met die hitte. Drink genoeg en hou elkaar een beetje in de gaten. Het wordt behoorlijk serieus volgende week. Ja, wat kunnen we verder nog zeggen? Ik heb nog een halve minuut, hè? Nee, ik zou zeggen, dank u voor het luisteren. En wat mij betreft, graag tot de volgende week. En slaap zacht met die plakhitte, voor zover mogelijk. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.
2: Dit is de concertzender. Terra Incognita. Een luisterpost in het onbekende landschap van de kleine onafhankelijke labels. Ontspan het oor en ontdek de luister.

Welkom in Terra Incognita. Dit uur weer een greep uit het muzikale aanbod van de kleine onafhankelijke platenlabels in allerlei landen. Een kaleidoscoop van genres en stijlen. De gemeenschappelijke noemer is, dit hoor je veel te weinig op de mainstream zenders. Dus ga er maar goed voor zitten en laat je verrassen. Dit is aflevering 240 en de opening was voor AWA en Mark Kelly. We hoorden Empyrean, een single die in 2021 verscheen op het label Children of Hermes. 14 tracks dit uur, dus snel van start. Hey Gloria is een alternatieve rockband met leden uit Noorwegen en Zweden. Luister naar Mina Scherer, dat betekent Mijn Vrienden. Een opname in eigen beheer uit 2023.

Muziek van Ora Kogan, alternatieve folk uit Canada. Katie Cruel is een opname van Secret Bones Records uit 2023. En daarvoor Paint, dat is een soloproject van Pedram Theodation. Hij is de zanger van de band A La Las uit Los Angeles. We hoorden Landman met een echo van de Beatles. Alle informatie over de muziek dit uur vind je in de app en op de website concertzender.nl. We blijven nog even in Californië. Hier is Marie Sue met Black Snakes, een opname in eigen beheer uit 2019.

We begonnen in het heden en eindigden in de middeleeuwen met het Tsjechisch ensemble L10, een opname uit 2017 die in eigen beheer werd uitgegeven. Als tweede stuk hoorden we ook nog Ayal Talmudi en Anat Moskovski uit Israël met het fraaie De la Mer. Tijd voor iets heel anders. In het volgende muzikale pad is er aandacht voor het Nederlandse lied. Allereerst Van Piekeren. Ze komen uit Utrecht. De leden hebben samen meer dan 100 jaar podiumervaring. En ze gaan door. Luister naar Door. Het volgende muzikale pad is er aandacht voor het Nederlandse lied. Allereerst Van Piekeren. Ze komen uit Utrecht. De leden hebben samen meer dan 100 jaar podiumervaring. En ze gaan door. Luister naar Door.

Schätzt, war dein Gatte tot.

Dit is de Concertzender met het programma Omzwervingen in de Joodse muziek. We beginnen met 4 titels van het album Klezmer Karma van Robbie Lakatos. Hij werd in 1965 geboren in een familie van Roma-violisten, afstammelingen van Janos Bihari, een componist die Brahms en Liszt beïnvloedde. Op 9-jarige leeftijd maakte Robbie Lakatos zijn publieke debuut als eerste violist in een Roma-orkest. In 1984 won hij de eerste prijs voor klassieke viool aan het Béla Bartók Conservatorium in Budapest. De daaropvolgende 10 jaar leidde hij de huisband van een restaurant in Brussel, waar hij door Yehudi Menuhin werd geprezen voor zijn uitvoering van een stuk van Liszt. In maart 2004 trad hij op met het London Symphony Orchestra tijdens het festival Genius of the Violin onder leiding van Maxime Vengerov.

U hoorde muziek van het album Klezmer Karma van Roby Lakatos. We gaan verder met 6 stukken van het album Veertanst van het Black Ox Orchestra. Dit album is een meeslepende mix van eigen composities en nieuwe arrangementen van stukken uit diverse Oost-Europese liedbundels. De band wilde de definitie van Joodse diaspora-muziek verbreden door liederen en ritmes uit heel Slavisch en Balkan-Europa te leren kennen en te herinterpreteren. De teksten zijn in het Jiddisch en spreken krachtig over de bloedige geschiedenis en de hardnekkige tegenstrijdigheden van de Joodse diaspora en de terugkeer. Met op de achtergrond een volledig akoestisch spel van een oprechte bezieling en intense originele arrangementen die nooit geforceerd aanvoelen. Dit is moderne folkmuziek met Oost-Europese wortels, krachtig gespeeld zonder steriele productie of goedkope sentimentaliteit.

Het ensemble Arborescence, onder leiding van David Chapuis, zong drie stukken van Philippe de Vitry. En als vierde en laatste componist in deze aflevering van Early Delights met middeleeuwse polyfonie laten we u een minder bekende muziekschrijver horen. Dan heb ik het over Gozouin de Bossut. Een hele Franse naam, maar hij was geen Fransman en hij werkte ook niet in Parijs. Hij was wel Franstalig. Hij leefde in Brabant, daar was hij als monnik actief in de eerste helft van de 13e eeuw. Dus dat betekent dat hij ook bij de Ars Antiqua hoorde van, althans zoals Philippe de Vitry de muziekstijl noemde die voor hem was, de oude kunst. Van Gozouin de Bossut zijn vier stukken overgeleverd en die hoort ze nu in een uitvoering door Grain de la Voix onder leiding van Björn Smeltzer.

U hoorde het ensemble Grain de la Foi, onder leiding van Björn Smeltzer met vier stukken van Goswin de Bossut. En ook Grain de la Foi is te horen op het komende festival Oude Muziek in Utrecht. Daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van deze Early Delights. En u heeft kunnen luisteren naar vroeg middeleeuwse meerstemmige muziek. Voor u samengesteld door programmamaker Jacques Hendrix.

Tot 10 uur is dit de ochtendeditie. Op concertzender.nl vindt u de volledige speellijst. Op die website vindt u ook informatie over hoe u donateur kunt worden, als u dat niet al bent. Vanaf 25 euro per jaar steunt u ons en helpt u onze programma's te blijven uitzenden.

Dit is de ochtendeditie van de Concertzender. Kijk voor de volledige speellijst op onze website concertzender.nl of in onze app.

Een hele goede middag. Welkom bij Concertzender Actueel. Er is een splinternieuwe cd uit van het Amerikaanse kamerkoor The Crossing, onder leiding van David Nally. En op die cd het zevendelige The Book of Now van de Amerikaanse componist Aaron Helgeson. Helgeson is geboren in 1982 en hij maakt graag gebruik van historische bronnen om eigentijdse muziek te schrijven. Zo ook in zijn The Book of Now, dat gebaseerd is op een 1000 jaar oude tekst, de zogeheten Novgorod Codex, in combinatie met teksten van eigentijdse schrijvers en dichters die in ballingschap leven. Dit is het zevende, het laatste deel van de cyclus, Names of Things I Once Believed.

Names of Things Are Once Believed uit The Book of Now van de Amerikaanse componist Aaron Helgeson. Gezongen door The Crossing onder leiding van David Nelly van een cd die net gisteren is uitgebracht op het Navona label. Een tip dan voor een concert in Rotterdam in Lantaarnvenster, gepresenteerd samen met Bird en North Sea Round Town. Het is een concert in het kader van In the Round. En dat betekent dat de band in het midden zit van de zaal en het publiek in de ronde eromheen. Het idee is dat je op die manier de wereld van de band ingetrokken wordt. Er is een DJ voor en na het concert en we hebben het over de band Dishwasher. Zaterdagavond, 27 juni, komende zaterdag dus, om 9 uur. Dishwasher is een trio uit Gent in België en ze maken jazz voor mensen die niet in jazz geloven. Ze putten onbekommerd uit allerlei invloeden, zijn niet in één hokje te plaatsen en zo combineren ze jazz met elektronica. En wat dat oplevert, dat zijn energieke en dansbare nummers vol improvisaties, maar soms ook dromerige klankvelden. Ze wonnen al eerder de Jazz Awards Maastricht en ze stonden ook al op de grote festivals. En dit najaar verschijnt hun tweede plaat, Anemoia. En op die plaat hoor je nog meer synthesizers en elektronische effecten op sax, bas en drums. Dit is een nummer dat wel heel erg toepasselijk is voor de warmte om ons heen. Het heet namelijk IJskar.

Werend van den Bossche op de saxofoon en de synthesizer, Louise van den Heuvel op de basgitaar en Arno Grootaars is de drummer van het trio Dishwasher. Je hoorde het nummer IJskar. Komende zaterdagavond spelen ze in Rotterdam. Dan de cd van de week. Vorige week verscheen het album Arias voor Giovanni Rubinelli. Countertenor Filippo Minaccia zingt aria's die destijds geschreven zijn voor de Italiaanse castraatzanger Giovanni Maria Rubinelli. Die leefde van 1753 tot 1829. Rubinelli was toen de tijd te horen op de podia van de belangrijkste operahuizen van Italië, zoals tijdens de opening van het Teatro alla Scala in 1778. Luister nu naar A partir tu mi condanni van Lucio Silla.

Het Britse ensemble Istante Collective begeleidde countertenor Filippo Minaccia. En hij zong A Partir in Mi Condanni van Lucio Silla. Komt van het nieuwe album Aria's voor Giovanni Rubinelli. En dat is onze cd van de week. En we hebben een gast in de studio, een bijzonder muzikus die speciaal voor deze uitzending uit Gent hierheen is gereisd. Accordeonist Jeroen Werbroek. En hij speelt muziek van Claude Debussy.

0: De Arabesque, nummer 1 van Claude Debussy, in een arrangement gemaakt door de accordeonist die we horen, namelijk Jeroen Werbroek. Jeroen, kom er even bij zitten. Ik wil heel graag wat dingen aan jou vragen. Dank je wel om te beginnen voor dit stuk. Wat is dat toch altijd prachtige muziek, Debussy? Dit is natuurlijk niet voor accordeon geschreven. Hoe doe je dat, zo'n arrangement maken? Kan je daar iets over vertellen?
1: Goedemiddag. Eerst en vooral dankjewel voor dat ik hier kon komen spelen. Het was inderdaad zo dat ik begin dit jaar wat op zoek was naar... of dat ik heel graag iets impressionistisch zou spelen. En bijvoorbeeld op piano heb je die pedaal die klankwolken kan maken. Op gitaar heb je ook zo die wolken eigenlijk. Maar op accordeon... vanaf dat je toets loslaat, is de klank weg. Dus toen ging ik samen met mijn leraar, Philippe Thuriot, op zoek naar eigenlijk manieren om dat toch te kunnen doen. Dus, en eigenlijk, dat gaat van noten langer aanhouden dan de waarde waarop ze genoteerd staan, tot eigenlijk het doorgeven van de linkerhand en de rechterhand melodieën, eigenlijk anders zoals ze op piano zouden gespeeld worden. Proberen om toch die wolken, dat heldere, maar ook het wollige een beetje over te kunnen brengen. Ja.
0: Ja, dat echt dat impressionistische effect mee te krijgen, zeg maar. Ja. Ja, het is dus niet simpelweg omzetten naar welke noten speel ik op de accordeon. Je moet echt ook ingrijpen in de partituur om er iets van te kunnen maken, begrijp ik.
1: Ja, in zekere mate is dat de partituur. Hetgeen ik speel staat nog vrij dicht bij de partituur. Mm-hmm. Maar op bepaalde plekken moet je ook met registerkeuze en zo beginnen spelen. Mm. Om toch een zeker gevoel te kunnen overbrengen.
0: Ja, ja. Je noemde zijn naam al, Thuriot, jouw docent, mm-hmm. In Gent.
1: Ja, klopt.
0: Daar studeer je nog steeds?
1: Ja.
0: Maar je bent al heel jong begonnen, hè, met accordeon.
1: Ik ben op 9 jaar begonnen.
0: Ja.
1: Dus dat is al even geleden.
0: Ja, en was het altijd jouw instrument? Of ja. Heb je eerst nog wat anders gedaan? Of?
1: Accordeon is mijn eerste instrument. Later heb ik nog omwegen gemaakt. Altijd accordeon blijven spelen. Daarna ben ik nog trompet beginnen spelen. Een beetje piano, een beetje gitaar. Maar dat is ook alweer allemaal lang geleden. Dus accordeon is wel mijn eerste liefde. Ja.
0: Ja, heb je een groot voorbeeld waardoor je geïnspireerd raakt?
1: Er zijn heel veel klassieke accordeonisten, onder andere dus mijn leraar. Jazz, Richard Galliano bijvoorbeeld, hoor ik graag spelen. Maar hoe meer je er eigenlijk induikt, hoe meer mensen je tegenkomt. Dus echt één iemand die aan de top staat, zou ik niet kunnen noemen. Want je ontdekt zoveel op het moment dat je begint te luisteren, in welke stijl dan ook.
0: Ja, nou hadden we het net over het maken van een arrangement voor de accordeon. Kan je, als je bijvoorbeeld een pianostuk hebt, of een klaversimpelstuk, zoals wat je zo meteen gaat spelen, kan je dat dan gemakkelijker zomaar op het accordeon spelen? Of moet je ook daar aanpassingen doen en arrangeren?
1: Ik denk, dus het stuk dat ik zo meteen ga spelen, is inderdaad een klavierwerk geschreven door Domenico Scarlatti. Ik zeg altijd, het is een klavierwerk, dus piano bestond ook nog niet toen. Nee. Dus wij kunnen dat even goed adopteren op accordeon. En op een bepaalde manier, vanaf dat je een idee hebt over welke registers je wil gebruiken, zijn die vrij makkelijk overzetbaar. Omdat toen ook nog geen pedalen bestonden of andere piano-specifieke elementen, is dat eigenlijk... gemakkelijker om te arrangeren.
0: Ja. Zullen we daarna gaan luisteren? Als je dat zou willen spelen, praten we zo nog even verder. Een klaviersonate dus in A groot van Domenico Scarlatti, hier gespeeld op het accordeon door onze gast van vanmiddag, Jeroen Werbroek.

Isabel Pronk was de zangeres en Saskia Rauw de Haas bespeelde de Indian Cello. Opgenomen tijdens een harp onder de riem, 8 juli vorig jaar. En in juli is er weer een nieuwe editie van een harp onder de riem in de Mozes en Aaronkerk in Amsterdam. Dan een concert op zaterdag 27 juni, 's avonds om 8 uur door het Bahar Choir. Bahar Choir werd in 2011 opgericht door Arash Fouladvand met als doel de Perzische koormuziek toegankelijk te maken voor iedereen, in het bijzonder voor mensen zonder muzikale achtergrond. In de afgelopen 15 jaar is Bahar uitgegroeid tot het grootste Farsi-sprekende koor met leden van over de hele wereld. Het concert van zaterdag brengt geschiedenis, muziek en een culturele traditie samen met een bijzondere gast, de legendarische Simin Ghanem. Verder treden ook op de vocalisten Sarah Naeni en Vajid Tai. De solisten treden op samen met het Bahar Choir en het Paris East Orchestra. Meer dan 150 zangers en muzici staan samen op het podium. Het volledige programma is gecomponeerd en gedirigeerd door Arash Fouladvand, de oprichter van het Bahar Choir.

Enthousiaste reacties op het Bahar Choir. U hoorde Rezit An Shah. Ze geven een concert 27 juni in De Doelen in Rotterdam. Het Bahar Choir in Rotterdam in De Doelen. 26 en 27 juni staat in Middelburg het De Rijkere Festival in het teken van een bijzonder jubileum. Het De Rijkere Orgel bestaat dan namelijk 250 jaar. In de Sint-Augustinuskerk klinkt een weekend lang muziek rond dit historische instrument. Met concerten, educatieve activiteiten en aandacht voor historische instrumentenbouw. Een belangrijke rode draad is de muziek van Girolamo Frescobaldi en het barokke Rome. Tijdens het openingsconcert klinkt onder meer de Missa della Madonna uit de Fiori Musicali, uitgevoerd door André Poortvliet en het Vlaams ensemble Psalentes. Later in het weekend komt Frescobaldi terug in concerten rond Romeinse orgelmuziek en de invloed daarvan op componisten uit de zuidelijke Nederlanden. Meer informatie en tickets gemakkelijk te vinden via derijkereorgel.nl. Derijkereorgel.nl. En De Rijkere is met CK in het midden. Van Frescobaldi, nu uit de Fiori Musicali nummer 47, Capriccio Sopra la Gironeta, uitgevoerd door Bernard Foucroult.

Muziek van Frescobaldi uit de Fiori Musicali, het Capriccio Sopra la Girolmeta. Gespeeld door Bernard Focroul. En muziek van Frescobaldi staat centraal in het festival De Rijkere. Het De Rijkere Festival in Middelburg, ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van het De Rijkere Orgel aldaar. 1 juli, dat is, als ik het goed heb, woensdag, vandaag over een week, hè? Ja, 8:30 s'avonds in het Bimhuis in Amsterdam. De Zuid-Afrikaanse pianist Nduduzo Makatini. Hij wordt beschouwd als een van de meest eigenzinnige stemmen in de hedendaagse jazz. Opgegroeid in Pietermaritzburg. En wat bijzonder is aan zijn spel is dat hij de verbinding maakt tussen rituele muziek, gospel en jazz. Hij werkte samen met onder andere Wynton Marsalis, Shabaka Hutchings en de WDR Big Band. En hij heeft al 12 albums onder eigen naam uitgebracht. 1 juli dus, dan is hij te horen met zijn trio en dan presenteert hij Makatini U Nomkubulwane. Dat is zijn meest recente album op Blue Note Records. En die titel slaat op de mythische regengod van de Nguni-volkeren in Zuidelijk Afrika. Verbonden aan vruchtbaarheid, water en de kosmos. Op het album klinkt dus als het ware die spirituele wereld door, maar ook de traditionele Zulu-zangvorm Ingoma. En toch blijft het ook echte jazz. Nduduzo Makatini aan de piano, Talizu Ntlazi op de contrabas en Lukmil Perez drums.

1 juli, s'avonds om 8:30 in het Bimhuis in Amsterdam, een optreden van Ndoduzo Makatini, de Zuid-Afrikaanse pianist, die allerlei rituele muziek, gospel en jazz met elkaar laat samensmelten. Concertzender Actueel heeft nog maar 1 uitzending voor de zomervakantie, dus laten we even vooruitkijken naar die periode. Festival Via Musica beleeft dit jaar zijn 19e editie. Dat is van 13 tot en met 16 augustus. 4 dagen lang klinkt muziek op verschillende plekken in Flevoland. Aan het water, in Lelystad, in Almere, in het open landschap van de Noordoostpolder, in Zeewolde en in Dronten. Het festival brengt kamermuziek in de breedste zin van het woord. Oude muziek, klassiek repertoire, nieuwe composities en soms ook wereldmuziek. Muzici uit het binnenland, maar ook uit het buitenland, komen samen in programma's die zijn samengesteld, vaak voor het festival speciaal zijn bedacht. 30 juni, dan is in Almere de kick-off van het festival met onder andere Merlijn Kerkhoff en Merel Verkamme. Meer informatie gemakkelijk te vinden op de website festivalviamusica.nl. Een feestelijk afscheid van het festival wordt dan verzorgd door het Apollo Ensemble met het Fagotconcert van Carl Maria von Weber en Mozarts Posthoornserenade. Daarvan hoort u het slot door het Mozarteum Orkest Salzburg.

Concertzender Actueel werd vandaag gemaakt door Wijnand de Groot, die de techniek deed. Jelle de Jong was de producer. Max Cicero zorgt voor de social media. Mijn naam is Aad van Nieuwkerk en volgende week zit hier Stef Lokin. Een fijne middag toegewenst.

Luisteraar, welkom. Dit is de Concertzender en het programma De Vorige Eeuw. Vandaag hoort u de werken Microfonie 1 en Microfonie 2 van Karl-Heinz Stockhausen. Werken uit de jaren 1964 en 1965. De instrumentatie van Microfonie 1 is verrassend bescheiden. Twee muzici slaan op één enkele tamtam. Een grote metalen gong. Stockhausen vraagt hen niet alleen om krachtige slagen, ze gebruiken ook kleine hamers, borstels en allerlei andere objecten, zelfs hun handen, om subtiele trillingen op te wekken die normaal gesproken onhoorbaar zouden blijven. Daarnaast staan er nog twee muzici die twee microfoons bedienen. Die signalen worden vervolgens door elektronische apparatuur geleid, een filter en een volumeschakelaar, waardoor de klank transformeert. Stockhausen onderzoekt de microstructuur van geluid, de klanken die normaal gesproken verloren gaan voor ons gehoor. Hij zet de microfoon in als een soort microscopische lens die ons laat luisteren naar wat er gebeurt in de microscopische klankwereld van een gong. We gaan luisteren naar een opname van het ensemble Redfish Bluefish.

Hold on.

U hoorde Microfonie 1 van Karlheinz Stockhausen in uitvoering door Redfish Bluefish. En dan gaan we nu naar Microfonie 2. Daarin verlegt Stockhausen de focus naar het meest fundamentele instrument, namelijk de menselijke stem. Microfonie 2 is geschreven voor 12 zangers, een Hammondorgel, 4 ringmodulatoren en tape. De zangers zitten in een halve cirkel, ieder met een eigen microfoon en met hun gezicht naar het publiek, terwijl een dirigent met een timer in het midden staat. Een orgel bevindt zich achter en boven de dirigent, eveneens met de voorkant naar het publiek. Het elektrische signaal van het orgel stuurt samen met de stemmen de ringmodulatoren aan. En achter het orgel zijn 4 luidsprekers geplaatst. Een mixer mengt het getransformeerde, gemoduleerde geluid met de natuurlijke klanken van zangers en orgel. Gaat u luisteren naar een opname uit 1993 van Microfonie 2 van Karlheinz Stockhausen.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Concertzender Live met oude muziek. Vandaag weer twee opnamen van twee live concerten. Het eerste is opgenomen in de Groningse plaats Appingedam en het tweede in het Drentse Veenhuizen. U hoort in de twee concerten twee blokfluitisten begeleid door klavecimbel en orgel. We beginnen in Appingedam. De blokfluitist Eran Weizenbloem en de klavecinist Vincent van Laar speelden daar een programma met de titel Een muzikale reis door de barok in de Nicolaikerk. In het programma speelden ze werken van Johann Sebastian Bach en Georg Philipp Telemann, bekende componisten. Maar halverwege het programma speelde Vincent van Laar op het prachtige Hinsorgel in de Nicolaikerk drie zogenaamde capricetto's van Jacob Wilhelm Lustig. Deze Lustig was een kleurrijke muzikus, schrijver en componist. Hij kwam uit Duitsland, werd organist van de Martinikerk in Groningen en schreef en vertaalde boeken over muziek. De drie capricetto's komen uit een serie van 24 geschreven in alle toonsoorten. Hij verwees daarbij naar de bekende serie Preludia en Fuga's van Johann Sebastian Bach onder de titel Das wohltemperierte Klavier. Lustig was een ijdeltuit en wilde net zo groot zijn als de meester uit Leipzig. Luistert u naar Eran Weizenbloem, blokfluit, en Vincent van Laar, klavecimbel en orgel, met werken van Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann en Jacob Wilhelm Lustig, tijdens een concert op 23 februari 2025.

U hoorde in het tweede deel van dit programma een optreden van Jan Kees Braaksma op blokfluit en Pieter Pilon op orgel. Ze speelden muziek van Cima, Van Eyck, Bassano, Frescobaldi, Händel en Telemann. Als laatste speelde Pieter Pilon het bekende concerto De Koekoek en de Nachtegaal van Georg Friedrich Händel. Het concert vond plaats op 19 augustus 2024 in de Koepelkerk in Veenhuizen. Dit was Concertzender Live Out met opname van twee concerten in respectievelijk Appingedam en Veenhuizen. Hans Beek stelde het programma samen en had ook de techniek in handen. Luistert u voor zover de tijd het toelaat naar het concerto in F groot BWV nummer 978 van Johann Sebastian Bach, gespeeld door Pieter Pilon.

Dit is Ratatouille. Iedere werkdag op deze zender tussen 4 en 5 uur. Kijk voor de speellijst op concertcenter.nl of in de app.

Na Merle Haggard was dat Kris Kristofferson met het prachtige Sunday Morning Coming Down, in plaats van een preek een kater op zondagochtend. Daarna hoorde je het eerlijke en ingetogen I Drink van de singer-songwriter Mary Gauthier. En al dat drinken en gebruiken breek je een keer op, zo ontdekte Willie Nelson. En we draaien van hem twee nummers, allebei door hem geschreven. De eerste zingt hij ook zelf, samen met Billy Strings. Dat heet California Sober. En dat betekent zoiets als dat je met alle drank en drugs ophoudt, behalve met marijuana. Maar misschien mag je toch nog wel iets erbij. En daarna nog een van Nelson, maar nu gezongen door Phosphorescent, Reasons to Quit.

We gaan alweer naar de laatste twee nummers. Het viel allemaal niet mee vanavond. Zie als eenvoudige stumper maar eens door al die verleidingen heen te komen. Mocht dat je nou weer eens niet lukken om een saint te zijn, laat je dan troosten door het mooie Sweet Forgiveness, gezongen door Susan Tedeschi. En luister ook naar Rainy Day Women van Bob Dylan, waarin hij zingt Everybody Must Get Stoned, The Bible and a Joint. Dat vat deze aflevering mooi samen. Tot de volgende Roots and Roots, zeg ik alvast. Je kunt deze aflevering weer terugluisteren op onze website www.concertzender.nl en in onze app. Mijn naam is Astrid Schenk. Als laatste luisteren naar Susan Tedeschi en Bob Dylan.

0: Goedenavond, het is vrijdagavond, 9 uur. Het is de vijfde vrijdag van de maand en dat betekent een nieuwe aflevering van Acoustic Moons. En vanavond is in de studio te gast actrice en zangeres Meral Polat. Meral, welkom.
1: Dankjewel, Ton.
0: We gaan een uur lang praten over jouw muzikale inspiratiebronnen.
1: Ja.
0: Maar ik denk toch dat de meeste luisteraars jou kennen als actrice. Meer nog dan als zangeres.
1: Daarom noemde je ook toen je mijn opsomming gaf, zei je eerst actrice.
0: Ah, zie je, daar heb ik niet eens over nagedacht. Ja. Oké. Okay. En dan denk ik dat de meeste luisteraars je kennen als actrice in De Luizenmoeder.
1: Ja, dat is het meest bekende wat ik heb gedaan. Een van de meest bekende, ja.
0: Maar nu, zeg je, ben je vooral zangeres.
1: Ik merk dat, eerst was het altijd actrice en zangeres. Maar ik merk dat in de laatste jaren dat het zangeres en ze acteert ook. Dat het daar naartoe is gegaan. Wat een beetje logisch is, want de laatste jaren ben ik voornamelijk me aan het focussen op de muziek.
0: Ja, en je hebt net een traject afgerond voor het Fonds Podiumkunsten.
1: Ja.
0: Dat heet Fast Forward. Dat
1: yes.
0: heeft 2 jaar geduurd.
1: Ja.
0: En wat was daar de bedoeling eigenlijk van?
1: Nou, het Fast Forward traject van het Fonds Podiumkunsten, dat is voor mid-career artiesten die eigenlijk
0: mid-career, dus die al op weg zijn.
1: Ja. Precies, die al wel werk hebben gemaakt. Mm-hmm. Wel al een naam hebben gemaakt in dat wat ze doen. En nu eigenlijk een volgende fase in willen gaan in een ontwikkeling. Vooral ook naar het buitenland toe gericht. En daar kun je niet zelf voor aanvragen. Zij hebben verkenners, het Fonds Podiumkunsten. En die verkenners die gaan dus eigenlijk op zoek. En die komen met een lijst met namen waarvan zij denken van, nou, volgens mij is deze persoon komt in aanmerking.
0: En daar stond jij bij?
1: Daar stond ik bij. Dus ja. Ik ben door een van de verkenners uitgekozen. En dan ga je een traject in. Als je wordt uitgekozen, dan schrijf je eerst een A4.
0: Mm-hmm.
1: En dan word je daar ook wel bij begeleid.
0: Want je moet aangeven wat je wil realiseren in die 2 jaar.
1: Precies, wat je wil leren, wat je wil realiseren. En voor mij was dat heel erg dat ik me wilde focussen op muziek. Dat ik de overgang wilde maken naar bandleider zijn. Eigen liedjes maken. En samenwerkingen in het buitenland. Dat wist ik ook al meteen ook. Omdat ik in het Koerdisch en in het Turks wilde zingen. En dat is toch echt een andere wereld dan de theaterwereld waar ik eigenlijk sinds mijn afstuderen in 2004 non-stop bezig ben geweest.
0: Ja.
1: De theater- en de filmwereld.
0: Ja.
1: En ik en binnen dat gegeven in de muziek wilde ik ook heel erg onderzoeken mijn eigen roots. Dus de Koerdische, Alevitische roots en de betekenis van muziek vanuit die roots.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: En om daar het publiek in mee te nemen, ja. Las ik in je aanvraag. Want ik heb het stiekem ingezien.
1: Oh ja. Ja. Het heeft echt zoveel lagen voor mij.
0: Ja.
1: Ik weet niet, daarom vind ik het ook moeilijk om te beginnen. Want ik denk nu, oh ja, waar moet ik vandaan beginnen? Maar het heeft ook met bestaansrecht te maken. Gewoon het feit dat ik in het Koerdisch zing, mm-hmm. is...
0: Wat niet jouw taal is eigenlijk, hè? Ik bedoel, je bent er niet mee opgegroeid met Koerdisch.
1: Nou ja, ik ben... mijn vaders familie spreekt Kurmanja en mijn moeders familie spreekt Zazaki. Dat zijn twee verschillende...
0: Koerdische dialecten.
1: Dialecten, ja, precies. En ik ben heel erg met het Zazaki opgegroeid, met mijn moeders familie. Mijn opa kwam als een van de eerste mannen uit Dersim naar Nederland.
0: Mm-hmm.
1: Eind jaren 50.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik ben heel erg opgegroeid met de Zazaki, maar niet met mijn vaders taal.
0: En de liedjes die je nu hebt opgenomen voor je eerste album, dat zijn teksten van je vader?
1: Voornamelijk,
0: precies. Ja. Dat is zijn poëzie.
1: Ja.
0: Volgens mij moeten we snel naar muziek, want we hebben maar een uur uiteindelijk.
1: Ja.
0: En ik denk
1: en ik blijf maar gewoon doorpraten.
0: Dat het goed
1: hartstikke
0: is
1: goed.
0: Om te beginnen met jouw vader. Want dat is eigenlijk wel een keerpunt geweest, denk ik, in jouw beslissing om dat zingen op de eerste plaats te zetten.
1: Ja, ik heb een prachtige band met mijn vader.
0: Dat hij is overleden, dat weten de meeste mensen misschien nog niet.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Dat is gewoon liefde en vreugde en muziek. En hij is inderdaad 2 november 2020 plotseling overleden. En dat is de katalysator geweest van inderdaad...
0: Dat woord zocht ik.
1: Ja.
0: Dank je.
1: Van ik ga naar... ik moet een album uitbrengen. Ja.
0: En toen vond je ook een boekje... Dus een schrift waar nog veel meer gedichten in stonden dan waar jij van wist.
1: Ja, dus ik wist dat hij af en toe wel gedichten schreef. En hij had voor mij al eerder gedichten geschreven. Mm-hmm. Teksten geschreven. Maar na zijn overlijden vond ik notitieboekjes vol gedichten. In het Turks en in het Koerdisch. Ja.
0: We gaan luisteren naar jouw vader, Ali Ishan Polat.

0: We hoorden een opname van je vader, Miral.
1: Ja.
0: Dat was de katalysator eigenlijk van jou, voor jou om jouw carrière om te switchen in die zin dat je nu zangeres bent op de eerste plaats. Maar jouw muziek lijkt helemaal niet op wat we net gehoord hebben.
1: Nee.
0: En dat is minder verbazend als je de lijst ziet die jij hebt ingediend voor de fragmenten die je in deze uitzending wil laten horen. En meestal zijn dat 6-7 fragmenten, maar jij hebt er meer dan 20.
1: Oh, dat was
0: dus daar komen we niet allemaal aan toe. Ja. Maar die lijst is wel heel erg interessant, omdat er dus hele andere dingen opstaan dan je zou verwachten.
1: Leuk, ik ben benieuwd wat je ervan vindt.
0: Nou ja,
1: waar je naar weer luisteren.
0: Viel van de ene verbazing in de andere. Ik zag daar Jay-Z staan, ja. Daar had ik niet op gerekend. Savina Yanatu zag ik staan. Heel erg leuk. Die ben ik zelf ook een bewonderaar van. Maar ook bijvoorbeeld iemand als Gil Scott-Heron.
1: Ja.
0: Die wel als een soort aartsvader van de hip-hop wordt gezien. Mm. Een zwarte Amerikaanse dichter. Maarten van Roosendaal.
1: Ja.
0: Daar kan ik me iets bij voorstellen als ik aan jouw muziek denk.
1: Oh,
0: maar
1: leuk.
0: Ook Fela Kuti bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: En natuurlijk een aantal artiesten die Koerdische of Turkse wortels hebben. Aynur is natuurlijk een bekende naam.
1: Ja.
0: Ketje Koerdan, dat betekent Koerdisch meisje, als ik me niet vergis.
1: Ja.
0: Maar jij moet het zelf aangeven waar we eerst naar gaan luisteren. Wat...
1: Oh, echt waar. Ik dacht van, hier geef ik je 20 namen. Ik ben benieuwd wat jij daaruit gaat kiezen en wat dat dus ook zegt over jou en mij.
0: Nou, dan wil ik wel eens horen wat jij doet met Jive Talking van de Bee Gees.
1: Oké. Okay.

0: Ja, dit is zeer gestileerde disco-muziek. Ik moet zeggen, ik heb er wel een zwak voor.
1: Ja.
0: Jij dus ook blijkbaar.
1: Nou, ja, dat is echt mijn moeders schuld. Die was echt een Bee Gees-fan. Dus die was dol op de Bee Gees en Celine Dion. Dus ik luisterde als kind in de auto, cassettebandjes, naar Celine Dion en naar de Bee Gees. En ik vond het als kind al, kwamen ze op tv in die glitterpakjes. En sommige nummers zijn gewoon epic. Die kan iedereen meezingen. Die zijn zo
0: zeker
1: bekend en nog steeds heel goed. En andere nummers, zoals je net ook tijdens het nummer zei, zo'n baslijntje, ja, die vind ik echt te gek.
0: Mm-hmm.
1: Daar word ik heel vrolijk van.
0: Ja, maar je hebt geen bassist die je bent.
1: Nee, klopt. In deze trio is eigenlijk Chris Doyle die ook de bas vaak
0: precies
1: op zich neemt.
0: Ja.
1: Of een soort van basis behoudt.
0: De groove eigenlijk maakt. Ja. En Frank die kan eigenlijk heel vrij daardoor met zijn drumstel tekeer gaan.
1: Ja. Het is echt Chris Doyle die ervoor zorgt dat Jens en Frank en ik helemaal vrij lekker kunnen gaan.
0: Chris Doyle is de gitarist en de toetsenspeler.
1: Ja, ja,
0: ja, precies. Hij is eigenlijk pianist, heb ik begrepen. En de gitaar is die erbij gaan doen.
1: Klopt. Ja.
0: Die muziek van jullie, dat lijkt niet heel erg vanuit een soort concept ontstaan, maar veel meer organisch ontstaan.
1: Ja.
0: Van ergens beginnen en dan wel zien waar we uitkomen. Klopt dat?
1: Ja, nou, misschien ook niet. zeker. Het is op een reis gaan.
0: Ja.
1: Echt op een zoektocht en een reis en een ontmoeting in een veld. En dan is het wel zo dat wij wel iets in het midden gooien. Een thema of een beeld of een gevoel of een verhaal. En dan gaan we. In plaats van vooraf te bedenken. Het is eigenlijk waar ik nu op antwoord geef is, hoe komen jullie aan, hoe maken jullie de liedjes? Of hoe kom je dan aan een muziekstijl? Maar klopt, er zit veel vrijheid in.
0: Tekst lijkt me belangrijk voor jou, als ik zo de lijst zie ook. Gil Scott-Heron bijvoorbeeld. Is het een punt dat de meeste luisteraars hier in Nederland je teksten niet verstaan?
1: Nee, helemaal niet. Dus in die zin is tekst heel belangrijk, maar ook helemaal niet. Zelf ben ik ook echt wel vaak aan het experimenteren tussendoor met, en dat wordt dan jabbertalk genoemd.
0: Ja.
1: Maar voor mij is het kijk, voordat de taal bestond die de mens heeft gemaakt, achter die taal zitten klanken en frequenties en hoogtes en laagtes en waar dat in je lijf zit. En dat communiceert ook en dat heeft allemaal een betekenis. En als je gewoon ook door de wereld, door de wereldmap gaat, waar je verschillende klimaten hebt, heb je ook verschillende manieren van waar een stem fysiek in je lijf zit en hoe het er dan uitkomt. En ik ben opgegroeid met die Koerdische klanken om me heen, zonder dat ik dat dus zelf heb leren spreken. Het Kermanja of het Zazaki. Voor mij is dat ook echt wel een onderdeel van toch assimilatie geweest.
0: Ja.
1: Wat ik nu met de muziek naar luisteren en zingen weer hervind, herontdek, wat die roots zijn, wat die klanken betekenen. Maar zonder dus de woorden letterlijk te weten en de betekenis te weten, er gaan andere, hoe noem je dat? Andere sprieten open.
0: Precies.
1: Die jou informatie geeft. Dus oké, vork. Ik weet niet wat een vork betekent, maar zit voorin, orks daarin. En op wat voor manier zegt iemand dat?
0: Waar dichters ook heel erg mee spelen, denk ik. Zo met de taal.
1: Ja, en als acteur ook.
0: Ja, ja.
1: Als acteur is bijvoorbeeld de Shakespeare sonetten. Dat is zo geschreven op een bepaalde ritmiek. En elk woord, ik hou van jou. Oké, dan waar zit dat in je lijf? Zit dat in je? Het was Machteld Houwer, is een van mijn theaterdocenten geweest. En zij komt van de ballet. Dus zij was als danseres kwam ze. En ik merk ook dat mijn acteurschap in eerste instantie vanuit het lijf is. En mijn zangerschap, ja, of hoe je dat noemt, mm-hmm, ook vanuit het lijf is. Dat is heel grappig. Dat is eigenlijk natuurlijk is dat bij iedereen. Andere mensen gaan eerst vanuit het hoofd. Die moeten het eerst beschrijven of begrijpen en analyseren. En andere mensen moeten eerst intuïtief in hun lijf. Ja.
0: Ik heb Savina Yanatou, die Griekse zangeres, heb ik wel eens geïnterviewd. Want zij zingt in 15 talen of zo. Dus ja, ik zei van, god, dat je zoveel talen spreekt. Toen zei ze wel, nee, ik leer het gewoon uit mijn hoofd. Ik weet soms helemaal niet wat ik zing.
1: Oh.
0: Ik heb het gewoon woord voor woord ingestudeerd.
1: Ja, ik zing ook echt 6-7 talen heb ik wel gezongen. Dat vind ik ook heel leuk om te doen. Want je wordt bijna een andere identiteit door de taal en die klank. En dan weet ik ook niet wat ik zing. Alleen ik zoek dat eerst wel heel goed uit.
0: Laten we even naar haar gaan luisteren. Savina Yanatou.
1: Ja.
0: Kai Giamana.

Ze is ook heel studieus. Hè? Ze is 2 weken lang in een Armeens klooster geweest. Waar, daar wordt nog Aramees gesproken. Die monniken die brevieren dus. Hè? Die lezen dus die teksten hardop. En verder kan je die taal nergens horen. Dus omdat te weten hoe je het uitspreekt, is ze in het klooster geweest.

0: Savina Janatu.
1: Ja. En haar heb ik leren kennen. Ik heb dus voordat het fast forward van de FBK.
0: Ja.
1: Ja, dat is te gek, want ik heb heel veel ruimte gehad om te kunnen studeren. In plaats van, je moet je meteen iets maken en het moet meteen moet je het uitbrengen. Maar, en ik heb les gehad van de geweldige Ton van der Meer. Mm-hmm. Die toetsenist ook, waar ik bij de Veenfabriek mijn voorstelling mee heb gespeeld. Solfège les. En hij introduceerde mij aan Savina Janatu. En eigenlijk aan een album die ze heeft gemaakt waarin alleen zang is. Zonder instrumenten.
0: Ja.
1: En waarin zij dus, ik weet dan, volgens mij was het Georgië, waarin ze de tonaliteiten had onderzocht. Of een heel oud, mm-hmm, middeleeuws manier van zingen die bijna verdween. Nou, dat is zo'n, ik kom even niet op het Nederlands woord, maar devotie. Devotion.
0: Ja, devotie.
1: Dat jij ook net tijdens het nummer vertelde dat ze dus in een Arameens klooster zat.
0: In een Syrisch orthodox klooster waar dus nog in het Aramees wordt gebreviërd, zoals dat heet. Dus die monniken hebben zo'n liederenboek, zo'n gebedenboek. En terwijl ze rondlopen op de binnenplaats, mompelen ze dat voor zich uit. Ze spreken dat dus uit. Verder is het alleen maar een dode taal die alleen papier bestaat.
1: Zeker.
0: Maar zij wilde dus een liedje zingen in het Aramees en wilde dus weten hoe het klinkt. Ja, en dat heeft ze daar kunnen horen.
1: Ja. Dat is prachtig, die toewijding en de liefde. Dat hoor je ook echt.
0: Maar zo iemand als Janatu, wat haal je daaruit voor jezelf? Hoe is dat ergens in de achtergrond? Of is het de stijl? Of zijn de technieken waar je naar luistert?
1: Ik denk, wat ik eigenlijk net zei, dat die toewijding voor iets heel erg hoorbaar is. Dat het echt, Er zit een schoonheid en een breekbaarheid en maar ook een kracht, een waarheid in die muziek. Het is zo schoon. En dan bedoel ik niet schoon als in netjes en helemaal gepolijst. Maar het is zo, het wordt gedragen door een zoektocht naar de waarheid en de schoonheid. Het is nergens. Ja, het is echt een cadeau. Mm-hmm. Dat is, en ik, volgens mij weet ik maar 15% ben ik ingedoken in het werk wat zij eigenlijk, die toewijding wat ze eigenlijk heeft gemaakt ook, hoor. Dus ja, dus in dit lijstje staan sommige dingen die ik als kind dus,
0: ja precies, dankzij ergens, je moeder bijvoorbeeld.
1: Ja, en sommige dingen dus die ik tijdens deze zoektocht in de laatste paar jaren heb ontdekt door de mensen om mij heen, bijvoorbeeld.
0: Want dat fast forward betekent eigenlijk dat je wordt vrijgemaakt in die periode, ja, om dingen te kunnen onderzoeken.
1: Ja.
0: Het is een soort financiële ondersteuning om dingen te kunnen doen die op zich niet noodzakelijk geld opleveren.
1: Zeker, meer dan dat. Het is en zeker een financiële ondersteuning waardoor je lessen kan nemen, waardoor de ruimte kan hebben. Ik bedoel, dat Savina Janatu 2 weken in zo'n klooster kan zitten, ja, dan moet je wel, weet ik niet, je 2 kinderen thuis achterlaten en je hypotheek moet dat kunnen dragen, weet je wel.
0: Exact.
1: En zo'n fast forward is daarin, naast het financiële, zijn er ook dus heel veel mensen uit het vak, professionele mensen, waarmee je kan sparren, die jou richtlijnen kunnen geven, die je ontmoetingen kunnen bieden of advies kunnen geven. Ja.
0: Zijn er ook artiesten die je als voorbeeld neemt, waar je denkt van, god, daar kan ik me aan spiegelen? Of,
1: ja, dat vind ik, heb ik altijd heel lastig gevonden. Ook met wie is je idool en zo. Er zijn aspecten van mensen die ik heel erg bewonder. Mm-hmm. In Nederland is dat voor mij bijvoorbeeld Wende. Mm-hmm. En wat ik daarin bewonder is dat zij zo, ook weer die toewijding, dat zij zo lang, want ik ken haar van de toneelschool in Amsterdam. Mm-hmm. Dat zij zo lang haar eigen pad aan het uitkerven is. En daar met toewijding dus ook elke keer groeit en zichzelf ontwikkelt. Dat kan ik heel erg bewonderen.
0: Ja.
1: Bij mij is het een beetje anders gegaan in mijn leven. En ik ben een beetje... Ik vind alles heel leuk. Dus zo'n fast forward zorgt er ook weer voor. Nee, vrouw. Hier, richt je maar hierop. Oh, en ga hier maar rustig lopen.
0: Het geeft focus.
1: Dat geeft focus. En ja, ik ben... Dat is prachtig, leuk en ook een heel waardevolle kwaliteit. En dan wil ik een film doen en dan wil ik dat doen. En dan ga ik muziek maken. Oh, maar dat is ook leuk. En dan ga ik naar Griekenland en dan zijn er 6 darbuka-spelers in Griekenland. Nou, en dit zorgt ervoor, nee. En de mensen om me heen, het team om me heen, zorgde ervoor van focus je maar.
0: Ja.
1: En dat is ook echt heel waardevol.
0: Ja. We gaan weer terug naar muziek. En misschien gaan we eens een keer kijken in de buurt van de plekken waar je ouders vandaan komen.
1: Oké.
0: Misschien iets Turks of iets Koerdisch.
1: Ja, zeg het maar.
0: Die groep Jorum bijvoorbeeld, daar heb ik wel eens wat van gehoord, maar zeker niet zoveel.
1: Ja, daar raak je toch wel, daar kom ik echt vandaan. Ik ben naar zoveel concerten van ze geweest als kind. Want op het moment dat zij kwamen naar Nederland, België, Frankrijk of Duitsland, hup, in de bus, we gaan er naartoe. En dan met duizenden mensen. Het was echt een politieke groep. Dus tussen de liedjes door werd er om vrijheid geroepen, om dat wat er op dat moment aan de hand was in een wereldmaatschappelijke situatie. Het waren, ik heb daar voor de eerste keer Ciao Bella gehoord en dat weet ik nog heel goed. Ik was op de schouders van mijn vader en ik had mijn handen had ik vast in zijn krulhaar.
0: Ja.
1: En duizenden mensen stonden met hun vuist omhoog of met zo'n vrijheidsteken.
0: Bella Ciao
1: te zingen. Dus daar ben ik. Op die manier ben ik ook opgegroeid wat muziek betekent. En ik wist dat die leden van Groep Jorum dan weer werden opgepakt en in de gevangenis gezet. En dat ze. Ja, daarin ben ik al. Zo'n vijver, daar kom ik al vandaan.

0: En het is niet zo dat ik hun stemmen eigenlijk... Ik vond ze...
1: Aha.
0: Zo'n hoge... Ik heb niet heel erg iets met haar stem.
1: Nee, oké, okay, snap ik.
0: Eigenlijk.
1: Ja.
0: Maar... dus muzikaal gezien zijn
1: ben ik hier
0: als
1: dingen.
0: Kind mee opgegroeid. Ja. En zijn een aantal liederen echt prachtig.
1: Ja.
0: Dat komt helemaal aan het begin. Was Metin en Kemal Karaman nog in die oprichting. Ken je hun van Dersen?
1: Nee.
0: Oh, dat zijn twee broers, die waren nog de componisten daarvan. En de fantastische, die staat niet op mijn lijst, maar die moet er eigenlijk wel in zitten. Hij heeft een man met een soort operachtige stem.
1: Ah.
0: Ja, die zong ook geweldige. Ja. Die moesten eigenlijk in, maar die zie je bedenk ik nu pas. Maar dat waren aan het begin de componisten van Groep Jorm. En dat is natuurlijk, het bestaat 30 jaar.
1: Ja,
0: en
1: ja.
0: Nu volg ik het niet eens meer bijvoorbeeld.
1: Ik had het een beetje met Cardus Dürkeler.
0: Ja.
1: Ook zo'n...
0: Precies.
1: Ja,
0: ja, dat is wel, die zijn lopen wel gelijk. Hoewel Groep Jorm wat radicaler is.
1: Ja.
0: In een politieke uitingen. En Cardus Dürkeler nog echt gewoon... Nee, daarom bestaan ze nog vrij.
1: Ja,
0: en
1: precies.
0: Is Groep Jorm... iedereen is nu op een terroristenlijst gezet.
1: Ja.
0: Goed, dat is een ander gesprek.
1: Ja.
0: Ja,

0: Wat voor mij een verrassende naam op je lijstje is, dat is Sun Ra.
1: Ja.
0: Amerikaanse jazz avant-garde, zou ik zeggen. Ja,
1: zo prachtig.
0: Ja.
1: Zo te gek. Nou, kijk.
0: Vertel.
1: Ik denk 2 jaar geleden kwamen we van een concert of iets met Frank en Chris. En we reden weer terug naar huis. Of we reden erheen. Mm-hmm. Volgens mij reden we... Het was... Ik weet al waar het was. Het was televisieprogramma The Ballroom. 2-meter-sessies. Dus het was overdag en we reden weer terug naar huis. En toen hadden het de mannen over... Frank en Chris hebben mij echt heel veel... Fela Kuti komt bijvoorbeeld van Chris. Daar is Chris helemaal wel echt fan van. En die hebben mij heel veel met die jazzwereld... en die experimentele blues... avant-garde muziek kennis laten maken ook. Dus die zette Sun Ra op. En ik dacht, wat gebeurt hier? Wat geweldig. Ook had ik ook een beetje met Captain Beefheart.
0: Ja.
1: Dus ook een soort... Ja. Dat komt vanuit een soort Sun Ra, vanuit een soort spirituele bron. Diep energie. Maar gewoon totaal naar de ruimte en vrij en heel goed.
0: Heel vrij inderdaad, ja. Dat moet je

0: Ja, dit is inderdaad heel vrij. Maar de sprong van Sun Ra naar, laten we zeggen, Jay-Z... Ja. Ligt ook niet erg voor de hand.
1: Nee. Ik kan nog iets vragen. Hou jij hiervan? Van Sun Ra?
0: Ja, hier hou ik erg van. Net als van Captain Beefheart bijvoorbeeld. Ja. Daar hou ik zeer van.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Nou, dat zijn mijn nieuwe ontdekkingen door Chris en Frank.
0: Ja, ja, leuk hoor.
1: Ja, heel leuk. En dat alles in onze muziek kan zich met elkaar mengen.
0: Ja. En daar staat de muziek ook open voor. Dat hoor je ook aan hoe jullie te werk gaan.
1: Ja.
0: Er klinken allerlei dingen in door. Ik stuurde een filmpje door naar een Amerikaanse vriend van me... met wie ik wel dingen uitwissel. En die zei gelijk, oh ja, Iron Butterfly.
1: Ja, oh ja.
0: Echt zo'n beetje, ook zo'n psychedelische band uit de jaren 60. Ja. Dat was de eerste associatie die had bij jullie muziek. Ja, dat vond ik wel grappig.
1: Ja,
0: Jay-Z.
1: Ja, Jay-Z.
0: Daar ben ik nou geen fan van. Maar eerlijk gezegd weet ik er ook helemaal niet veel van.
1: Nee.
0: Dus dat kan je me mee helpen.
1: Ik heb volgens mij ook al 15 jaar niet geluisterd naar wat hij heeft gemaakt. Maar
0: ooit heeft hij je aangesproken.
1: Zeker. Ja, hij heeft een periode, dat heeft hij ook met Kanye West toen gedaan. Dat hij fantastische samples gebruikte. Bijvoorbeeld, hij heeft van Otis Redding een sample gebruikt. Nou ja, hij maakte hele mooie composities. En ik vind heel veel dingen helemaal... ook niks, of daar voel ik niks bij. En sommige dingen, daar ga ik echt, kan ik niet stilzitten. En ik heb heel lang Jay-Z geluisterd. Dit is dan ook alweer... Hoe lang geleden, even teruggaan. Ik denk 12, 13 jaar geleden. Ik heb Jay-Z heel lang geluisterd toen ik aan het sporten was. Vroeger sportte ik veel. Ik rende en zo.
0: Oké, Jay-Z was goed voor het rennen.
1: Maar kijk, maar luister, laat die sample. Dat doet hij goed, hoor.

0: Samples had je het net over.
1: Ja.
0: Dat doen jullie zelf niet aan.
1: Nee.
0: Nee.
1: We hebben ons eerste album, debuutalbum, gewoon in het Bimhuis opgenomen. Gewoon totaal live. Dan speelden we het een paar keer. En dan gebruikten we de beste opname. Er is alleen met één lied Waye heeft Christen nog een gitaarlijn gedubt. En ik heb met twee nummers de percussie gedubt. Want ik kan niet zingen percussie in de microfoon gelijk. Maar nu, waar het tweede album waarmee we bezig zijn. We hebben in Exalto Studios in Haarlem opgenomen. Mm-hmm. Vier nummers. Zijn we naar Istanbul gegaan. Hebben we Murat Ertel van Babazula en Ömercan, een jazz-trompetist, gevraagd om over een paar liedjes te dubben.
0: Ja.
1: En gaan we over een maand weer in Exalto Studios andere nummers weer opnemen. En ook weer gastmuzici vragen van hier om ook mee te doen. Dus we gaan geen samples gebruiken. Ja. Maar we zijn dit keer wel heel erg aan het dubben, noem je dat? Ja. Ik leer alles nieuw. Ja, ja. Hè? Voor mij is alles de eerste keer nu. Maar okay. Wat ik leuk vind is dat ik dan daarna met Chris in de studio ga knippen en plakken.
0: Ja.
1: Ja. En dat past ook wel bij het volgende album.
0: Ik ben wel benieuwd. Wat mij heel erg aanspreekt aan jullie muziek is dat het live is bijna de essentie van de muziek. Het is jazz in die zin, het gebeurt nu.
1: Ja.
0: Op dit moment.
1: Ja.
0: Er zit wel een idee achter, maar dat is niet vast omlijnd. En dat geeft allerlei ruimte.
1: Voor het album is dat ook zo trouwens.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar het enige verschil is eigenlijk dat wij de vorige keer gewoon, dat wij nu met een kliktrek werken. Dus dat betekent dat je dus daarbovenop mensen ook dat je nog dingen kan doen.
0: Precies.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: En dat deden we in Istanbul niet overigens. Mm-hmm. Toen gingen we ook gewoon, volgens mij hebben we, de eerste dag was jij er niet bij, er was dus Murat Ertel van Babazula.
0: Ik ben daar mee geweest met de band naar Istanbul.
1: Ja.
0: Ja, precies, dat is voor de luisteraars misschien nog niet zo duidelijk.
1: Ja.
0: Ik heb een deel daarvan meegemaakt inderdaad in de studio. Met de trompetist.
1: Met de trompetist. Ja. En de dag daarvoor was Murat, die speelde de chalama. Dat was het verschil tussen balama en
0: allebei langhalsluiten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Een elektrische.
0: Ja.
1: En die eerste opname duurde 50 minuten.
0: Okay.
1: En dat is gewoon gaan met de banaan. En het is fantastisch. Er zitten ook soms een beetje niks stukjes in. Maar ook echt geweldige stukken. Dus dat hebben we ook. Ik weet het niet.
0: Hij komt uit Babazulu.
1: Babazula.
0: Babazula, sorry, mijn verspreking. En dat is nou een voorbeeld van Turkse psychedelica anno nu. Toch? Mag ik dat zo zeggen?
1: Ja, hoewel zij wel in de jaren 80 zijn begonnen. Nou, zij zijn wel echt de voorloper. Ze zijn wel heel eigen
0: voorloper.
1: Ja.
0: Oké, okay. Laten we eens gaan luisteren. Babazula. Dat zo zeggen?
1: Ja, hoewel zij wel in de jaren 80 zijn begonnen. Nou, zij zijn wel echt de voorloper. Ze zijn wel heel eigen
0: voorloper.
1: Ja.
0: Oké, okay. Laten we eens gaan luisteren. Babazula.

Dat was Cantar de Mio Tajo van de cd Antologia Imaginaria. De volledige speellijst van deze uitzending vind je op onze website www.concertzender.nl en in de app. Daar kun je ook zien dat we nu gaan afsluiten met Mystica, gebaseerd op het werk van Hildegard von Bingen. Deze folkhit werd samengesteld door Geert de Vos.

0: Goedenavond, welkom bij weer een uitzending van Ritmundo. Helaas niet meer met Dirk Winkel, die onlangs is overleden, maar met een nieuwe technicus, Peter van Koten. En dit keer niet meer uit Amsterdam, maar uit Utrecht. Pal onder de Domtoren, dat u dat weet. Vanavond als thema een programma geheel gewijd aan Kitty Coty. Zoals u weet wordt dan telkens weer herdacht. Bevrijding uit de ketens, Kitty Coty. En dat is altijd op 1 juli. En vandaar dat ik nu eens een keer Surinaamse muziek draai, maar dan niet weer Wasmachine of Madi Wodo, denk eens aan je Madi Wodo. Maar ik heb 4 artiesten eruit gepikt die heel belangrijk zijn geweest voor de laatste 20, 30 jaar voor een ander soort Surinaams, Nederlands, Afrikaans, zo je wilt, geluid. En dat zijn natuurlijk Ronald Snijders, die u zojuist hoorde met het nummer Sweetie Tokkie, wat als zoiets is, straattaal, Schranantongo. En die heette ons Welkom. Hij heeft een album ooit uitgebracht, wat zeg ik, een box met 20 cd's. En daar maak ik een mooie uitsnede van, want hij is een polyglot en een polytoon mens die eigenlijk veel instrumenten, maar ook heel veel stijlen beheerst. En daarnaast wil ik vooral ook Farfa Sound herdenken, de band van Vincent Henaar, die ruim 45 jaar bestaat en dat ook dit seizoen viert. En daarnaast Raj Mohan voor de Hindoestaanse muziekinvloeden. En tot slot een fantastische zangeres, een soort Nederlandse Mavis Staples zou je haar bijna kunnen noemen, Sabrine Stark. Maar ik begin met nog een nummer van Ronald Snijders en dat heet Something is coming.
1: Yeah, we would like to know what's happening in the world of today. Sea is here and there.

I will play the flute now.

0: West African drums in Congo Square. Bata laced with juju, uniting sweating pairs.
1: Frafra Sound met Guess What. En daarvoor Sabrina Stark, die waarschijnlijk haar grootmoeder liet horen in een fragment. En daarna zong of I'm Not Afraid of the Dark. En over hoe trots je kan zijn om zwart te zijn. En het nummer wat u zojuist hoorde, Guess What, die hoorde er al een soort afrobeat in vanuit Nigeria. En de link tussen West-Afrika en Suriname is natuurlijk heel groot. Frafra heeft zijn sound, heeft zijn naam ook vernoemd naar een stam uit de Noord-Ghana. Maar vaak hebben zij getoerd door diverse Afrikaanse landen, net als Ronald Snijders. En daar wil ik ook drie voorbeelden van laten horen. Allereerst Frafra Sound met Along the Crossroad. En die crossroad kan je ook letterlijk noemen, want je hoort een kruising tussen de Surinaamse muziektradities met de djembe en de percussie en de kora. En daarna Ronald Snijders met Zambian Song, met een wat veldopnames die hij mixt, ook weer op zijn hele eigen manier. En daarna Frafra Sound nogmaals, The Story of Salia, met een paar hele grote uit de Malinese muziekgeschiedenis, zoals Kora-speler Toumani Diabaté, ballafoonspeler Keletige Diabaté en Ngoni-speler Basuku Koyati. Maar ik start met Along the Crossroad. La plan en paix.

The Story of Salia door Frafra Sounds. Wie wat meer van Surinaamse muziek zou willen weten, die kan, denk je, naar het Suriname Museum in Amsterdam. Ik was er vlak voor de opening en het is een fantastische tentoonstelling, veel over het slavernijverleden, over allerlei zaken. Maar wat ik eigenlijk miste, is toch de belangrijke component, de muziek. Daar was slechts één paneel aan gewijd met wat foto's en wat platenhoezen. En een video van De Dijk, de Nederlandse De Dijk, die een Kaseko-nummer speelt. Dat mag wat mij betreft best wat sterker. Want zoals Ronald Snijders al schrijft in zijn 20-cd-box, there is plenty of national music, Creole Kaseko, Kavina, Winti, folklore, Hindustani, Islamic and Javanese music, and much more. Since about the 80s, there's also Suriname pop en Suriname jazz, waar je zojuist al wat voorbeelden van hoorde. Een van de hele grote, zeg maar, uit de Hindustaanse Surinaamse muziek is Raj Mohan. En hij heeft eigenlijk weer opnieuw de aandacht gegeven voor Suriname pop en Suriname jazz, waar je zojuist al wat voorbeelden van hoorde. Een van de hele grote, zeg maar, uit de Hindustaanse Surinaamse muziek is Raj Mohan. En hij heeft eigenlijk weer opnieuw de aandacht gevestigd op de

mensen van, ja, per schip de Lala Rook naar Suriname gebracht. En die kregen dan een contract van 5 jaar, maar bleven vaak voorgoed hangen. Nou, en over dat proces heeft Raj Mohan het album Dewey Mooty gemaakt. En daarvan wil ik graag het nummer laten horen over de contractarbeiders. En dat heet Contrakie.

Je suis Tjam, door Tjam Rosy uit Cameroen oorspronkelijk, maar Nederland woonachtig, samen met Ronald Snijders. Ja, je zou bijna denken, dit is echt iets voor Radio Tour de France. Een prachtig nummer. En ja, toont wellicht zeker eigenlijk toch wel aan hoe breed Ronald Snijders is thuis in van allerlei markten. En dat is nogmaals te vinden op die 20-delige box Made for Music. En dat was CD3 Lifting Grounds. En daarnaast heeft hij nog zo'n 30, 40 albums uitgebracht. Maar dit is in ieder geval een goede start. En ik wil eigenlijk afsluiten met twee nummers. Maar voordat ik dat doe, wil ik u hartelijk danken voor het luisteren. Ik kijk op de site waar dit hele playlist staat. En ik wil speciaal ook Peter van Kooten danken voor de techniek. Ik begin met nog een keer een album van Sabrina Stark, Dreamer. En daarin zingt ze dat hoop en dromen eigenlijk toch wel heel belangrijk is. She's a dreamer, a freedom fighter, a believer. At times she flies too. So high you have to break your neck to see, 'cause she is a dreamer. I'm singing this message for you. Open your heart and ears, let it slowly in. As she unravels, predicts her future, feel and know that she's a dreamer. En daarna als afsluiter een heel kort bezoek van Ronald Snijders aan Zuid-Afrika met het nummer Saramaka. Dank voor het luisteren, tot de volgende maand.

Alô, alô, alô, alô. Hier zijn we weer met Brazil da Liel. Ik hoop alles goed met jullie, dat je heel relaxed bent in je huis of in je auto, whatever. Maar dat je dus al een heel plezierig moment hebt nu. En blij dat ik dus alweer dit programma kan presenteren met zoveel gevarieerd en mooie Braziliaanse muziek. Ja, het is een kwestie van smaak, hè? Ik vind het waanzinnig om dat te kunnen doen. En we openen het programma met Céu, Sangria.

0: quem vem que não tem.
1: E a Damas em Rede, dat was Wilson Simonal, Nem Vem Que Não Tem, de Kracht van Deze Man. Em Brasília was ongelooflijk. Quem foi Stella? Restam de zijn eentje in de Maracanã Stadium. Denk ik meer dan 100.000 mensen aan het dirigeren. Hij in zijn eentje. Nou, de kracht had hij. Dus Wilson Simonal. En dat was de tijd van de Boogaloo. Maar we gaan luisteren ook naar Erasmo Carlos en Nara Leão. Meu ego, als de ego in de weg staat voor een heleboel dingen. Ook wel 70s. Ik ben een beetje fan van de 70s, hè? Dat merk je toch?

Nou, we hebben geluisterd naar Corpicho. Maria Rita heeft het gezongen. Ik heb een hele toespraak gehad over de drukte dat men op elkaar uitoefent om af te vallen. Lekker eruit te zien, sportschool, dag in, dag uit, lalala. Maar laat ik het maar over muziek hebben. Corpicho, Maria Rita, daar heb je naar geluisterd. Maar we gaan verder met Maracatu Atômico van Jorge Maltner en Gilberto Gil. Maar deze versie is al helemaal te gek door Chico Science en Nação Zumbi in Pernambuco. Dus echt een mix tussen maracatu en rock.

Nou, na die heftig maracatu atômico Dans, Dans, Dans, hebben wij geluisterd naar Caetano Veloso. Desde que o samba é samba, sinds dat samba is samba, is het zo. A lágrima clara sobre a pele escura, de lichte traan op een donkere wang. Ja, en zo voort. Zo mooi. Prachtig. Maar we gaan luisteren ook wel naar Silvia Telles, moeder van Claudia Telles. Silvia Telles, waanzinnige bossa nam in Brazilië. Later heeft haar dochter in de 70s ook wel heel beroemd geworden met een beetje soul music. Misschien ga ik wel een keertje aan jullie laten horen. Silvia Telles, Você e Eu, de pure bossa nova.

Ja, we hebben geluisterd naar Cel, Anavivai. Dus wel de vliegende schotel vliegt weg. En dan hoor je dus al de stilte. Daar is hij. Oké. Cel, Anavivai. Maar we gaan verder met Caetano Veloso, Haiti. Dat is een heel, heel sterk nummer van Caetano Veloso. Haiti, denken aan de Haiti.

Dit was de charanga Magobu van het orkest Le Bantu de la Capitale. Dit orkest is in 1959 in Brazzaville opgericht door een paar leden van het orkest Rocamambo, samen met enkele uit Brazzaville afkomstige leden van Orchestre OK Jazz. De gitarist, zanger en componist Antoine Nedou-Lemonsouet heeft bij beide orkesten gespeeld. Hij wordt op 25 december 1940 geboren in Leopoldville, het huidige Kinshasa. En omdat hij met kerst geboren is, krijgt hij de bijnaam Papa Noël. In 1957, op 16-jarige leeftijd, wordt hem gevraagd mee te doen met Rocamambo. Wanneer het orkest in 1960 van Leopoldville naar Brazzaville verhuist, gaat Papa Noël mee. Rocamambo gaat dan Orchestre Bantu Jazz heten. In 1978 vraagt bandleider Franco hem om in Tepeyoca Jazz te komen spelen. Nu volgt eerst van l'Orchestre Bantu Jazz het nummer Litea Yatata, daarna van Tepeyoca Jazz, uit 1982, Tangawusi, een compositie van Papa Noël.

Dit was eerst Lite Yaya Tata van Bantu Jazz, daarna Tangawusi van Tepeyoka Jazz. Als in 1984 Franco met Tepeyoka Jazz in Frankrijk is, verzekert Papa Noël zich in Brazzaville van de medewerking van enkele goede muzici en de uitstekende zanger Carlito Lassa en neemt hij een album op met daarop het nummer Bon Samaritain. Dit lied wordt onderscheiden als beste nummer van het jaar, maar dat valt niet in de smaak bij Franco, die geen concurrentie accepteert. Dit resulteert in het vertrek van Papa Noël uit Tepeyoka Jazz. Ter gelegenheid van zijn 60ste verjaardag brengt Papa Noël in 2000 een album uit, Bel Ami. Op dit album niet alleen Bon Samaritain, maar ook Bébé Daddy, eerder uitgebracht in 1994 op de cd Haute Tension. In 2002 neemt Papa Noël in Cuba de cd Bana Congo op, samen met de Cubaanse trespeler Papi Oviedo. En enkele jaren eerder, in 1998, neemt Papa Noël samen met Sam Manguana de cd Gallo Negro op. Van Gallo Negro volgt nu eerst Elima, dan van Bel Ami het nummer Bébé Daddy en daarna van Bana Congo het nummer Molimo.

Van de cd Gallo Negro van San Manguana met Papa Noel hoort u eerst het nummer Elima. Daarna Bebe Daddy van de cd Bellamy. En tenslotte van de cd Bana Congo van Papa Noel met Papi Oviedo het nummer Molimo. In 2000 is Papa Noel een van de oprichters van het orkest Kekele. De bedoeling van deze akoestische groep is om terug te keren naar de oude muziekstijlen. Hun eerste cd, Rumba Congo, wordt opgenomen in 2001 onder leiding van Papa Noel. Ook op hun cd Kinavana uit 2006 is Papa Noel de solo-gitarist. Nu volgt eerst van de cd Rumba Congo het nummer Baninga, een compositie van Papa Noel waarin hij ook de solozanger is. Daarna van de cd Kinavana het nummer Yo de Conner, waarin ook de zangeres Mbilia Bell meezingt.

Dit waren van de orkest Kekele van de cd Rumba Congo het nummer Baninga en van de cd Kinavana het nummer Yo Dekone. In 2008 brengt Papa Noël de cd Café Noir uit. En in 2013 neemt hij, samen met de Franse accordeoniste Viviane Arnoux, de cd Color op. Zij had ook al gespeeld in enkele nummers op de cd Rumba Congo. Van de cd Color hoort u nu eerst het nummer Mira, daarna van de cd Café Noir het nummer Soukou Son, een compositie van Papa Noël, waarin hij ook de solozanger is, en Manu Dibango als saxofoon speelt.

U hoorde eerst het nummer Mira van de CD Color van Papa Noël met accordeoniste Viviane Arnoux. Daarna Soukousson van de CD Café Noir. We eindigen het uur met het nummer Successia Grand Calais, een compositie van Joseph Kabasele op de CD Rumba Congo van orkest Kekele.

Dit was Mariama voor vandaag met de muziek van en rondom de Congolese gitarist, zanger en componist Papa Noël. De volledige speellijst vindt u op concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Kees Schuil.